Ja, hallo allemaal. Het is weer woensdag en dat betekent Triple Dutch. En natuurlijk luister je naar The Global Voice, het programma in het Nederlands, het enige programma in het Nederlands, met natuurlijk weer mooie Nederlandse en Belgische muziek. We hebben een beetje comedy en natuurlijk ook een deel van ons hoorspel, het Wassende Water. We beginnen dadelijk met een stevig stukje rock uit Zwolse, de Zwolse rockers. En geef de moed niet op. En als je een verzoekje hebt voor dit programma, dan kan je een e-mailtje sturen aan aad@theglobalvoice.info. aad@theglobalvoice.info.

0: Oké, dat was Like a Chicken in the Corn van Zea. En Donkeys Don't Crow Here. En hier is Zijlstra nog een keer. En Down and Eenzaam.
1: Ik heb een jeep in de garage, een mani op de bank. Mijn hart is een ravage en ik zwelg in de drank. Ik ben heel nachten wakker, dat is een rot idee. Ik ben een arme stad.

0: is. Iedere woensdag van 11 tot 1 UTC. Het programma heet Triple Dutch. Je kunt er niet omheen.
1: En dan doe een nummer, oh, de grootste chickenfrit van ons al. Wel met zijn wieftruus met het tandem naar Pilgerheer. Hey!

Oké, dat was zand, zeep en soda chicken, fris. Oké, en daarvoor hoor je nog Zijlstra, Down and Eenzaam. Down and Eenzaam. Goed, hier is Young Internet, Free Wi-Fi.

zijn zo gewoon gebleven. Ze zijn zo gewoon gebleven. Ze zijn zo gewoon gebleven. Ze zijn zo gewoon gebleven.

Het Wassende Water. Een vervolghoorspel van Anton Quintana naar het gelijknamige boek van Herman de Man. Vandaag het 16e deel. Beter laat

0: Nou, ik stap nog even de dijk af, mevrouw.
1: Langs vrouw de Goeie.
0: Wat blief?
1: Of hij weer om langs vrouw de Goeie gaat.
0: Dat zou wel eens waar kunnen wezen. Wat meen je te zeggen?
1: Weet hij dan niet wat er overal gezeid wordt? Het zeggen is Giel Jan Bijen, die oude jonkman van Watersnood. Die heet weduwe de Goeie op het oog.
0: Dat is maar kwaaipraat, moeder. Dat is weer zo'n geklets zonder begin of end.
1: Wat zeg je er zelf eens over, Giel?
0: Wat ik ervan zeg? Dat ik ga trouwen als mijn dat past. Wat was het met koningsdochter, verstaan?
1: Praat jij maar zo parmantig niet. Mogelijk steekt er waarheid in dat gerucht. Je gaat maar Bart Dukkels buurten bij vrouw de Goeie.
0: Ja, dat is zekerlijk. Ik ben al daar een grage gast. Maar vrouw de Goeie is wel een hartje ouder dan ik.
1: Zo veel toch niet, Giel. En jij bent even zo niet groenommers. Je bent een weduwman.
0: Hoor mijn anmoeder. Het is een weduwvrouw met keinders. Gans alleenig over op een hofstee. Ongetrouwde keinders alle gaan en dat schept zorgen. Meer als dat vrommers dragen ken. Daarom ga ik dukkels langs daar. Wat wie had het dan gekletst? De heemraad wil nog eens een vrouw schouwen? Nou, als het zo waar, wie had het mij toch gegund? Denk je niet al zo? Maar als vrouw de Goeie vlak af deur blijft boeren en ik blijf er komen en er gebeurt niks, niemendal.
1: Dan blijven de klessers klessen. Daar ben je het klessers voor.
0: Mijn beste, van mij mogen ze. Ze verzinnen maar wat. Mijn zal ze het net er niet mee indrijven. Tot straks, moeder.

0: Ben jij daar, buurman?
1: Ja, het vrouw de Goeie. Ik heb de papieren van de notaris metgebracht voor de kinders. Ik heb het vaders verstelf laten berekenen. En het is thans naar de eis op naam van elk der rechthebbers gesteld. Het vruchtgebruik verblijft tot ter kleinere mondigheid aan hun moeder.
0: Oeh. Ja, ik heb van groot geld zo geen verstand. Maar ik bouw op jouw goede raad bij je. Jij bindt zo'n hulp voor mij in dat soort zaken.
1: Nou, vrouw de Goeie. Het erfdelen is rechten voor het gezeid gering voor die vaderloze bloedjes van jou. Het is te zeggen, als ze alle gaar wijder willen boeren.
0: Dat is mijn recht bekend. Het baart mijn zorgen genoeg.
1: Allee, kom tijd, kom praat. Komende maand zal Geertrui als eerste mondig worden, waar?
0: Ja, het. Geertrui.
1: Nou, ik zal verrast wezen. Als ze altijd met om de vaders versterf komt vragen. Je moet dat maar eigens met haar overleggen, vrouw de Goeie. Dan weet hij rechten voert waar je aan toe bent, ommers.
0: Ik praat zo kwalijk over geldzaken. Kan jij het er niet uitduien bij je?
1: Ik?
0: Ja, het. Geertrui is bij lange zo schichtig niet meer voor jou. Sinds dat met hun vaders pijlschaal is gepasseerd, is ze veel aardiger over jou gaan denken.
1: Is het wel rende?
0: Wel, Jaad. Ze is wel wijzer geworden. Het kind verstaat nog recht ervoor dat die pijlschaal van de polder was. En van vaders in zijn leven niet. Maar dit het simpele bord in ons water blijven tarf. En ze naar kan kijken aan vader denken. Hoe naar de waterhoogte kwam loeren, zoals meer tijds in de winter dag aan dag deed. Zie hier bij je, dat was zo goed. En jij hebt daarvoor gezorgd. Het was jouw werk dat de pijlschaal blijven mocht.
1: Ach, dat niks te bedienen.
0: Wil jij het Geertrui uitduien? Van het geld?
1: Bestig. Gaan we maar roepen.
0: Geertrui? Kom al bij je moeders.
2: Dag, gebuur bij je.
1: Dag, Geertrui. Luister eens goed naar mij. Nou, je hoeft van mij niet te verschrikken. Ga er eens even bij zitten, meid.
2: Wat is er dan?
1: Komende maand, Geertrui, dan word jij mondig gekend. Kijk eens op. Hier staat het beschreven. Op zoveel geld heeft hij dan recht.
0: Dat blijft aan moeders.
1: Ja, dat is braaf zo. Maar hoor mijn secuur aan. Als je gaat trouwen, kind, dan zal het voor jou klaarleggen. Waar, moeders?
0: Oh ja, vanzelfers.
2: Ik ga nog niet trouwen.
1: Omdat er nog geen man voor handen is, kind. Dat had ik.
2: Ik wil uit Hoenkoop nog niet weg.
1: En als het dan een vent uit Hoenkoop is... Geertrui.
0: Ja, maar bij je. Dat komt later.
1: Je behoeft heimelijk niet zo bunzig te loeren, vrouw de Goeie. Ik zal het vertrouwen zekerlijk niet misbruiken. En jouw kind buiten jouw overleg om een man aanwijzen.
0: Nee, maar ik meen alleenig te zeggen... Dat komt later wel tot tafel. Dat meen ik alleenig.
2: Ja, later.
1: Geert de Goeie. Je moeder staat er nou neven. Trouw dan met mij.
0: Maar buurman toch?
1: Kind, je hoeft daar toch niet van te wenen?
0: Daar komen de tranen al rij. Jij zijt me er ook heen bij je. Het kind zo te vervallen.
1: Maar ik meen het. Recht ervoor en klaar, vrouw de Goeie.
0: Buur... Daarover zullen we nader praten. Onze Geertrui is er gans niet bunzig van. Ze is wat teer van aard. Ze gaat nou zolang wat op de deel. Als je wat kan wachten, dan kom ik zo altijd met weer om. Ik loop nog even met haar mee.
1: Ja, vanzelf, vrouw de Goeie.
0: Ben je zo verschrokken, meidegie? Ja, wat wil die Giljan nou ineens? Is hem wel recht wijs? Een man van dik 40 jaren?
2: Dat is het niet. Het is mijn om het even. Maar waarom dan niet hier gekomen voor jou?
0: Zijn dan maar stil, Kind. Ja, dan is wat het volk in Hoenkoop en daaromtrent heet gedocht. En ik docht eigenlijk even zo. Een weeuw, een weduwman. Jaren bij jaren. Maar zie op, het waarom jou, mijn groot geworden Kind. Mijn meidegrie, zij stil nou. Zo slim is het toch niet? Alleenig. Nou ja. Zo'n stille gast. Zo'n echte zoon van zijn vader. Ook die is ommers al zijn leven een man met een bevrozen tong gewest. Zo. Heur, wat moest hij dat nou zo zeggen, gebuur?
1: Voor wat? Ja. Ik weet het eigenlijk niet.
0: Ik kwam maar weten. Mocht ik daar niks van vernemen, vuur af?
1: Och, mens. Wel ja, zeker. Maar, echt, dat kwam ineens bij mij op. Het was mogelijk ook wel al lang mijn vuur nemen, maar... Nee, niet om er op dit uur over te praten. Geloof dat secuur. Maar ik kwam er zo van eigens toe.
0: Ja, jij moet een vrouw hebben. Ik verstaan het rechte woord. Maar vind je het verschil in jaren niet parveul?
1: Ach, ik heb een jonge zinnigheid.
0: Had je niet beter gedaan een bietje oudere vrouw te zoeken?
1: Ik heb al zijn leven op een apart soort geloerd. Geertrui is van fijne aard.
0: Dus, Giljan, het mot vast.
1: Als het Kind te overhalen is, dan graag.
0: Je bent knap rijk, waar?
1: Ja, ik ben rijk.
0: En zal het je moeders wel wezen?
1: Moeders vraag ik dat niet. We hebben dat tezamen al eer uitgemaakt. Ik ben oud en wijs genoeg.
0: Wijs, ja. En oud evenzo, hè, Giel?
1: Och, mens, het gaat maar om het rechte in een mens zijn hart. Geloof dat.
0: Dan moet het maar. Je laat je deur mijn toch niet bepraten, denk ik al zo.
1: Vrouw de Goeie, waag het maar gerustig met mij. Geef mij jouw bloed maar over. Ik zal voor Geertrui een goed man wezen. Ik zal dat Kind door het leven sparen.
0: Allee, dan. Ga dan maar nou naar je moeder, Giljan. Het Kind zal wel liever zitten kijten. Ik moet daarheen.
1: Ja, ik ga, Norrie.

Allee dan, en ga nou maar naar je moeder, Giel-Jan. Ga naar Watersnood weer om en overpeinst deze zet. Ik zal het voor eerst voor moeders nog maar wat verdoken houden. Dit plan is immers zo nieuw en zo ongewis. Hoe zal moeder straks een jong meidje in de huis ontvangen? Het kind heet in haar zachte aard wel wat van ons wieleke. Zoals die eertijds waren als jong ding. Moeder zal er wel secuur regeren willen. Maar hoe moet ik dat mooie blonde meidigje beschermen op onze oude woning? Moeder moet gedachtig wezen, het jonge dat heet jongerechten. Hoe kom ik me eigenlijk in dit nieuwe avontuur te steken? Zekerlijk. Een mannenleven heet lievigheid van doen. En om vrouwvolk gaat de helderste kop graag de ellendigheid van onvrede in. Maar zal dit voornemen niet veelste triest wezen? Wat zullen nou de kwijpraters wel zeggen? Zie je daar onze heemraad? Een vrijt schoolkentjes op de oude bok. Als ik nou toch eenmaal van dat lieve kind hou. Het soort staat mij zodanig aan. Dat lieve. Dat stille. Dat zachte in haar ogen. Daar word ik zo dwerrelig van. Nee, het is van mijn vast geen lustigheid en verlangen naar bijslaap. Mijn leven gaat bedienenis bekomen. Ik leef om als een blok hout. En ik leef voor mijnzelfers. Ik krioelig in jonkies rond mijn broekspijp. Ik werk voor een loos bezit. Neemt, Geertrui zal mijn vrouw worden. Ik wil een erfvolger op mijn knie. Het leven zal weer al kleur en zin bekomen. Er komt weer een doel in mijn bestaan. Wel, ja, waarom zou mijn dat niet gegund en weggeleid wezen? Maar nog niks aan moeder voorop. Eerst afwachten.

0: Geertje, ik heb van jouw moeder vernomen dat het allegaar bij Disselt is.
1: Ja.
0: Ik ben eigenlijk nog jong, Geertra. Ik ben echt nog jong, kind. Zullen we het samen proberen?
1: Ja.
0: Zal hij dan nooit tegen mij zeggen dat ik voor jou te oud ben?
1: Nee.
0: Het gaat om maar zo'n mensenhart. Ik zal voor jou goed wezen, Geertrui.
1: Dankie. Bij je.
0: Dan moet u maar Gielian zeggen van nou af. Zeg er eens Gielian, mijn kind.
1: Het is zo raar.
0: Nou, dan later maar. Er komen nog dagen. Heet moedersje verteld. Ik ben al eerder getrouwd geweest.
1: Ja, het bij je.
0: Zo. Nou, dat is alweer heel wat jaren weer om. Maar ik heb een jonge zin gehouden, kind. Ben je bang voor mij? Moet je nou krijten? Nee, Thomas.
1: Maar ik ken jou nog niet bij je.
0: Ken je mij niet? Ben ik dan niet lang genoeg hier over de vloer gekomen? Geef mij maar een hand, kind. Kijk mij nou eens aan, Geertje.
1: Ik huil niet, hoor.
0: Nee, het is goed al zo. Je beeft alleen nog maar wat, waar? We moeten nou gelukkig wezen, waar? We moeten niet denken dat we narigheid samen tegemoet gaan, kind. Zal je later met me mee willen naar onze woning? Gunter Wijd.
1: Ja.
0: Ik ben een best kind. Je moet weten, ik heb veel verdrietigheid in het leven gekend. Veelmaals en ook nog. Nou zal alles ten beste keren. Jij kunt dat maken. Ik hou van jouw soort meisjes, Geertrui. En jij?
1: Jij lijkt op vaders.
0: Ben ik toch voor jou te oud?
1: Nee, je bij je.
0: Zeg nou Gielian tegen mij.
1: Dit is zo gek.
0: Je zal het leren verstaan, kind. Er is geluk voor ons in trouwen. Je moet mij maar vertrouwen. Vertrouw in mij.
1: Ja, het bij je.
0: Geef me dan een zoen, mijn meidje.
1: Oh, toch.
0: Ben je erg verschrokken, kind? Je krijgt wel. Ging het nou toch goed?
1: Oh, bij je. Ik al zijn dagen zo. Anders teug jou op.
0: Ja, het kind. Het zal dure tijd moeten gewinnen. Ik ga nou maar weg. Zal je aardig aan me denken? Dag, Geertrui. Ik heb met jou niks als goeds voor.
1: Gendag. Gendag bij je.
2: Ik ga een trouwen, moeder.
3: Het was mijn bekend.
2: Dat is niet mogelijk.
3: Met Geertrui de Gooi. Een kind dat voor 3 jaren nog met haar haar op de rug liep.
2: Het is waar, Marcel.
3: Mijn best, jonk. Onze Gielian is oud en wijs genoeg, zeg ik ook maar. En jonge meidigjes worden van eigen zout.
2: Dus, je zei het geen nee?
3: Het zou ommers niet baten, waarheid.
2: Nee, het zou niet baten. Dank je voor het woord, moeder.
3: Geen dank worden verstaan. Ik heb er ommers geen deel aan gehad.
2: Moeder, je moet daar overheen. Ik ben nou eenmaal daar in straf.
3: Dat is goed zo. Een jonkman zijn bed moet geen lange jaren leeg staan. Beter laat als nimmer. Ik kan hier dat kind door de moeilijkste tijden heen helpen. Nou, je mijn bent voorbij gegaan, Giel. Dat is weer je oude aard die in je gist. Meidegie zal er van mij niks om hoeven verduren. Breng u nou maar rap een keer hier.
2: Dat zal ik, moeder.
0: Arm kind. Het waren alle gaar zo nieuw. Zo was ze Ivers in de keuken op het randje van een wrakke stoel waar gezeten. En gezeggelijk hun bescheid gaf. Mijn moeder vond er maar een schuw en pover meisje dat kwalijk praten kost. Evenwel met werkse handen.
1: Ik denk, Giel... Ik denk dat jouw moeder zo gestreng zal wezen voor mij.
2: Nee, je kind. Achter haar koude ogen is het wel teer genoeg. Dat zal je ervaren.
1: Ik ben van haar wat bunzig.
2: Niet doen, mijn kind.
0: En van mij?
1: Nou, niet meer.
0: Zeg, ben ik voor jou goed genoeg? Zacht genoeg? Ik meen te zeggen, zoals jij praat, zo gezichtelijk. Het is geen plicht, meidegie. Het is toch geen plicht die je moeder je heeft opgeleid?
1: Nee, Giel-Jan, echt toch niet?
2: Oh, ik heb voor jou wat metgebracht. Zie eens.
1: Een mooie omslagdoek.
2: Ik heb hem uit de stad gehaald. Wacht, ik zal hem om je schouders leggen. Zo. Vind je het een mooie doek?
1: Ja, het wel mooi. Wat oudachtig, workadeur.
2: Ik heb er zo geen verstand van.
1: Nee, Giel. Maar ik ben er blij mee.
2: En nou een elkeen hieromtrent ervan af weet dat wij trouwen gaan, Geertrui. Door wie nou met mijn wel te samen door de buurt te gaan?
1: Ja, Dick.
2: Dankie. Dat is lief van jou. Ah, dan zal er wel weer al kwinken en lachwoorden gezeid worden, mijn. Ik zijn om eens een beetje een late vrijer, waar?
1: Dat kan mij niet schelen, Giel.
0: Voor wat heb ik zo'n zware, moedeloos gevoel vannacht? Oud, dat is oud, Giel-Jan. En al geef je Geertrui 100 blauwe omslagdoeken, dan nog ziet ze er alleenig en kind uit. Dat voor oud vrouwtje speelt. Als ik de hende gelukkig zal worden, gaat het kind mogelijk droge dagen tegemoet met mij. Waar het niet al zo met zo'n eigenst verbond tussen eigen en mijn. Mijn God. Stel dit arme meidje dat even bereid haar moeders wil opvolgt als ik veurmaals deed. Even zeer ongelukkig wezen als ik op Stijn ben geweest.
2: Geertrui?
1: Wat is er, Giel?
2: Denk je dat jij al die jaren naast mij content en blij zal blijven deurleven?
1: Dat zal toch wel, Giel? Denk je daarvan niet?
2: Ik ben eigens ommers niet gelukkig geweest met mijn eigen en Stijn. Ik hield niet van haar. Maar van jou wel, Giertje. Ik hou veel van jou. Ik ken het je niet eens zeggen. En ik wil jou vast niet het ongeluk in helpen. Waarom zeg je mij nooit of je wel graag...
1: Dat is jou toch bekend, Giel-Jan?
2: Wat moet mijn bekend wezen? Je praat nooit heel graag wijd uit met me. Je bent mogelijk wel bunzig van mij.
1: Bang niet.
2: Maar zeg het dan toch, kind. Ik ben zo bar ongerustig.
1: Giel. Je vraagt mijn dingen die ommers moeders aanbelangen.
2: Moeders? Je moeder? Nee, jou en jou alleenig. Zeg op, wil je eigens graag?
1: Ik zal ommers van je leren houden.
2: Ik denk van niet, mijn kind. Ik denk... Ja, nou ga ik jou wat zeggen. Ik heb vele jaren geleden van een daggelderskind echtig veel gehouden.
1: Jij?
2: Ja, het. Veel.
0: Ze waren mijn gelijken niet. Het waren zo'n lief smolgie en een butterzacht hert. Toen liet ik hun lopen. Wel moeder het zo wou. Maar moeder joeg mij daarmee de ellendigheid in. Kind, ik ken jou nooit of te nooit benamen hoe ik mij dat aantrok. De dagen waren ontaard zwaar voor mij. 2 jaar ben ik toen, moeder wou het, met Aigi en Stijn getrouwd geweest. Een vloek wier dat. En toch mocht ze mijn graag. En ik hou van jou veel. Maar Geertgie, als de lauwheid voor mij in jouw hartje zit, dan gaan er weer om zulke zware jaren komen, maar dan voor jou. Moet je ervan houden. Ik ben niet er even zo bang voor. Zeg dat dan gerustig, mijn kind. Denk nou maar niet aan je moeder voor deze ene keer. Het betreft jouw eigen leven, mijn duifie. Ik heb wel naar moeders geluisterd. En je weet het, hè? Zwarigheid is mijn loon geweest.
1: Giel, het wordt mij nou zo moeilijk. Je hebt gelijk. Ik hou niet bar veel van jou. Maar we binnen alweer zo wijd. En moeder wil het zo zeer. En ik ben er niet zeker van of ik jou voor de kop mag stoten. Want ik denk, Giel heeft wat lievigheid in zijn leven best van doen. Heb ik dan niet slecht genoeg gehad voor jaren? En lievigheid wil ik jou wel geven. Zoveel geef ik wel om jou, Giel. Geloof mij.
0: Ach, ik ben zo goed, kind. Ik heb het immer wel gedacht.
1: Je moet nou niet kwaad op mijn wezen.
0: Nee, duifie. Zeker niet. Ik zal gaan. Ik zal opschuiven voor de ware. Voor de jeugdigheid. Ik had eer zo wijs moeten wezen. Maar ik zal aan jou aardig blijven denken. Moet dan maar. Mijn tijd is om ons voort.
1: Giel, en wou je dan zomaar?
0: Ik ga gerustig. Het ene doet zeer en het andere doet zeer. Maar wat weegt hier het zwaarst? Ik weet het nou. Jouw jong leven weegt het zwaarst. We zullen gelach van nemen. Maar veel kwaai praat uit de buurt. Maar kwaaier zou het wezen als we dat wouden voorkomen met een inzet zo groot. Dan ging weer om een jong hert kapot. Krijg nou maar niet, mijn kind. Geef me een zoen. En blijf altoos lief aan mijn denken.
1: Dankie. Dankie, beste jongen. Dankie.
0: En nou, Geertrui. Goedendag.

0: Check the broadcast schedule for repeats.
1: Ja, dat was het 16e deel van Het Wassende Water. En hier is Frank Boeien, Paradijs.

waarin de liefde telt. Noem het het paradijs, het nirvana of de hemel. We noemen het hier

Alleen het recht van de sterkste geldt. Waar geen mededogen, geen medeleven.

eerst ziet, daar heerst bewondering, warme omarming. Er is geen einde, want het is al geweest. Wie weet wat je goed gezinde geeft.

Ja, dat was Frank Boeien. Het paradijs van het grote niets heette dit. En hier is Joost Klein, Rooftop.

0: Just be quiet. I got time. I need a mask. I just linked up with Aldo. Got a life supply of mask. And everything is possible. The whole world is man-made. DJ flipping something, and I'm just flipping pancakes. Dat zijn pannenkoeken. Staan weer meestal op een festival. Kunnen ze geen andere boeken? Korte broek, skinny jeans. Nu zijn het mannenboeken.
1: But I'm just a dust guy. I was just in Harajuku.

Dat was Wies en Tijd. En daarvoor hoorde je Alexander Curley. Guus, kom naar huis. En hier is nog een keer Frank Boeien. Alleen de droom.

Ja, dat was nog een keer wies en olifantenhuid. En hier is Cineman en niet tevreden.

De andere kant heette dit van Cineman. En daarvoor niet tevreden, ook van Cineman. Tijd voor een beetje Belgische klanken van Johan Verminne.

Goedenavond, dames en heren, hier in Kerkrade. De voorstelling van vanavond speelt zich geheel af in Zuid-Limburg. Dat is op doktersadvies, maar ik zal het zo dadelijk allemaal wel uitleggen. Maar voordat ik daarmee begin, moet ik nog wat kwijt. Ik heb gemerkt dat uw zaal is verbouwd. En het is er een stuk gezellig op geworden, maar sinds die verbouwing is de zaal wat overakoestisch geraakt, heb ik gemerkt. Veel galm. En alles wat is een overakoestische zaal wordt gezegd, hoor je een fractie later nog een keer. Dus mocht u vanavond geregeld denken, die grap heb ik al eens een keer eerder gehoord. Dan vermoed ik dat het met de akoestiek van de zaal te maken heeft. Ik ben nog wel even een minuutje bezig. Ik moet met die ladder nog naar achteren en dan naar beneden. En dan dwars door het podium weer omhoog. Dus praat u nog maar even door over wat u zoal bezighoudt. Ruud en Sabine en zo. Ik ben zo erbij.

0: Maar diep, hè? Ik heb nog nooit een programma gehad met zoveel diepte. Ik kan het nog sterker vertellen, meer diepte dan dit is in Nederland niet mogelijk zelfs. Tenminste, als we nu hoog genoeg zitten, eens even kijken. U volgt het pad omhoog tot u niet verder meer kunt. Oh, ik kan niet meer. Ja, wij zijn er. Oh, ik wil u even wat laten zien. Ik wil u een rugzak laten zien. Deze rugzak is het nieuwste van het nieuwste, maar hij bevalt me zo geweldig goed. Hij is namelijk bijna zo plat als een dubbeltje. Je merkt er niets van onderweg. En wat ook zo vreselijk handig is aan deze rugzak, wanneer je eenmaal op de plaats van bestemming bent aangekomen, dan klap je de rugzak heel eenvoudig weg uit. En dan heb je er in één keer een hele mooie, handige, royale picknickmand van. Waar je werkelijk van alles uit kwijt kunt. Ik vind hem ook heel handig. Ook dit is heel handig voor de stilte. Oh, hier. Verdorie. En zo dan. Wat? Oh, ik heb er wel veel meer handige spulletjes bij me, hoor. Als het u interesseert, wil ik u wel even laten zien wat ik allemaal aan handigheid voor in de bergen heb meegebracht. Kijk, dit is ook zo verschrikkelijk handig in de bergen. Even verder kijken. Oh ja. Ja, ja. Dus. Ja, sorry hoor dat ik u zo onbeschaamd zit aan te staren, maar de kaarten voor mijn voorstellingen zijn soms al zo lang van tevoren uitverkocht dat ik op de avond zelf alleen maar bejaarden in de zaal heb zitten. Vandaar dat ik dat altijd even controleer. Daar op de vijfde rij zijn er al twee overleden, zie ik. Maar geef niks, betaald is betaald. Waar was ik gebleven? Oh ja, Zuid-Limburg. Ik zal dit Zuid-Limburgse decor even uitleggen. Deze Vaalse berg is gekomen door de dokter. Ik was een beetje overwerkt geraakt en ik moest van de dokter een rustige en kalme werkomgeving hebben. Ik had het er zelf naar gemaakt dat overwerkt zijn, want ik had gedacht, en dan moet je nou juist niet denken, want dat is dom denken, maar ik dacht het per ongeluk toch. Ik dacht, als artiest heb je als voordeel dat je elke ochtend kunt uitslapen. Bij normaal werk heb je als voordeel dat je elke avond lekker vroeg naar bed kunt. Toen dacht ik beide voordelen te kunnen combineren door een dubbele baan te nemen. Dacht ik per ongeluk. Bovendien dacht ik, heb je dan twee keer zoveel vakantie, maar zo werkt het allemaal niet. Dus ik kwam verschrikkelijk onder de stress. Dus ik naar de dokter, ik zei, dokter, ik moet een middel hebben tegen stress en rap een beetje. Toen zei de dokter, hoort u eigenlijk wel wat u zegt? U wilt het kalmer aandoen en rap een beetje, zo werkt dat niet. Ik vroeg, dokter, hoe werkt het dan wel? En toen moest ik het heel anders aanpakken. Ik moest van de dokter heel consequent een ritme aanhouden van 1 uur werken en 1 kwartier rusten. Maar dat hield ik 's nachts niet vol. Dus ik nog veel meer onder de stress. Dat ik zit nu helemaal onder de stress. Dan mocht ik mij minder strak houden aan het ritme als ik maar goed lette op mijn voeding. Want goede voeding, heeft de dokter me uitgelegd, verhoogt de stressbestendigheid. Hij heeft me uitgelegd, in 1 sinaasappel zitten net zoveel vitamines als in 60 zakken patat. Wat, haha, dan kun je hem lachen, maar dat is waar. In 1 sinaasappel zitten net zoveel vitamines als in 60 zakken patat. Ik aan het rekenen en toen kwam ik erachter dat ik veel te weinig patat had. En dat is waar ik nog het meest overspannen van raak. Die humor van mij. Ah, daar word je zo flauw van. Vind ik wel. Ja, u hebt er misschien niet zo last van. Want u ziet zo'n programma van mij eens in de 2, 3 jaar. En dan heb je er misschien nog wel een leuke afleiding aan. Maar u moet dus wel bedenken. Ik zit er elke avond in die meligheid. Hè? Elke avond. Ik kan u in alle vertrouwelijkheid mededelen. Daar word je moe van. Daar word je heel moe van. En weet u waarom die humor van mij zo vermoeiend is? Ach, dat bordje is ook zo vermoeiend. Nee, weet u waarom die humor van mij zo vermoeiend is? Je weet bij mij van tevoren al, bij alles wat er gebeurt. Ja, nee, kijk, zie. Je weet bij mij van tevoren al, bij alles wat er gebeurt, het moet altijd anders dan je verwacht. En dan word je zo flauw van op een duur. Deze verrekijker bijvoorbeeld die ik jullie zie, hè, oh, daar word je ook zo flauw van, enorm. Er staat namelijk op, vergroot 8 maal. Maar ik heb er ook nog eens een keer een 9e keer doorgekeken en toen deed hij het ook wel. Ja, u vindt hem nou leuk, maar ik hoor hem morgen weer. Begrijp je nou een beetje mijn probleem, maar daar word je zo verschrikkelijk moe van. En voor als het allemaal te vermoeiend wordt, heb ik van de dokter een bandje meegekregen met pep talk. Een ratelbandje. Ja. Kant A is voor als je moet worden opgepept en kant B is voor als je moet onthaasten. Ik moest het kalmer aandoen van de dokter, dus dat wordt kant B.
1: Welkom bij deze onthaastingscursus. Ga heel ontspannen zitten en adem diep in. Adem heel rustig uit. Adem diep in. Je bent nu helemaal ontspannen. Voel je dat?
0: Ja!
1: Ja, dat voel je. Kijk nu rustig om je heen en neem de omgeving goed in je op. Take reality as it is. Beschrijf die reality. Beschrijf heel objectief wat je ziet.
0: Ik zie een lichtblauwe lucht met dunne witte wolkjes.
1: Herhaal de beschrijving.
0: Ik zie een lichtblauwe lucht met dunne witte wolkjes.
1: Oké. Houd dit beeld goed vast en zeg nu het eerste dat je te binnen schiet.
0: Windows 95.
1: Pardon?
0: Windows 95.
1: Je bent knap overwerkt, zo te horen.
0: Ja, dat zei mijn vrouw ook al tegen mij. Hè. Bij jou, zeiden ze, is het altijd werken, werken en nog eens werken. En ik kom altijd op de tweede plaats.
1: En is dat ook zo?
0: Nee, de auto komt op de tweede plaats. Nee, maar ik ben overwerkt, dat klopt wel. Ik heb het met de zenuwen. Oh, enorm. Ja, ik ben enorm overspannen. Komt niet alleen door mijn humor hoor, het komt ook al door de tijdgeest. Hè. Het jakkert en jaagt allemaal maar tegen elkaar in en niemand weet waarom. Hè. Maar iedereen doet er mee aan dat gejakker. Het begint al bij de aankondiging van het nieuws, vind ik. Dan is het nieuws al zo verschrikkelijk en dan wordt het ook nog eens aangekondigd op een manier waarvan je zegt, ja, waar is dat dan toch voor nodig? Hè? Echt waar, ik denk dat u wel herkent wat ik bedoel. Gewoon zoiets onbenulligs als een aankondiging van het nieuws.
2: 3:00. Veel plaatsen regen, morgen wat zon, maar ook een enkele bui. Vooral vandaag kans op onweer, het wordt ongeveer 18 graden.
0: Maar dat jaagt op, hè? Vind ik wel. En dan moet het nieuws nog beginnen, dames en heren. Ik kan er niet meer goed tegen, hoor. Ik kan er niet meer goed tegen en ik vind het heel moeilijk. Nou, en daarom zit ik s'avonds tijdens mijn voorstelling. Waar ik ook speel, Friesland en Helder of hier in Kerkrade, ik zit de hele avond in Zuid-Limburg en het bevalt mij geweldig. Echt waar, want dat heb ik kom al lang genoeg hier om in de gaten te hebben, een Limburger jaag je niet op. Nee, daar krijg je geen millennium voor elkaar om een Limburger op te jagen. Die regionale zenders hier in de buurt, dat gaat heel anders, luistert u maar.
3: Radio Vaals, vrijdag 15 augustus, het nieuws van 3:00. De heer Geurts verlaat de gemeenteraad. Maandag 9:00 is hij weer terug.
0: Ja, u hebt groot gelijk. Ik vind dat veel plezieriger. En daarom zit ik de hele voorstelling bij u in Zuid-Limburg. Nou, en dit decor bevalt mij geweldig. Ik kom hier elke avond bij van de dag. Echt waar. Het is hier zo rustig. Er ligt daar ginder een dorpje dat heet Simpelveld. Alleen van de naam word ik al rustig. Simpelveld. Gisteravond is in Simpelveld een bromfietser bekeurd wegens het rijden zonder achterlicht. Volgens de burgemeester was het de hele week al onrustig in Simpelveld. En dan heb je het over een heel andere wereld, hè. En wat ik ook zo mooi vind, die stilte hier op de Vaalse Berg. Hoort u dat? Het is hier op de Vaalseberg zo stil dat je de vliegtuigen kunt horen overvliegen. Zo enorm stil is het hier. Maar lijkt alles klein, hè, als je zo hoog zit. Ja, alles lijkt heel klein in de berg. Simpelveld zie ik niet eens vanaf hier. Ja, komt ook al door het slechte weer. Het is wel jammer hoor, dat het nu zo bewolkt weer is. Anders had ik iets meer van de omgeving kunnen zien. Het is hier bij u, vind ik, een hele mooie, heuvelachtige omgeving. Ja, voor iemand van boven de rivieren, zoals ik, zelfs bergachtig. Ja, nu hebben we trouwens aan de rand van Almelo ook wel een berg. Die berg heet de Nijreesberg. Maar ik kan u wel verklappen, berg, dat is heel zwaar overdreven. De Nijreesberg is meer een voorzichtig heuveltje. Of voorzichtig heuveltje ook niet eens. Het is meer een aarzelende glooiing in het landschap. Of aarzelende glooiing in het landschap. Het is eigenlijk gewoon een kuil. Vermoeiend allemaal. Ik moet nou echt patat hebben, anders hou ik het niet vol.
4: Some DJs like crashing cars and some like crashing planes. But Sean Klein is the DJ who likes crashing model trains. He's spinning wacky comedy tracks, stand-up skits and funny songs. And when he plays your favorite, well then you're gonna want to sing along.
5: Cause it's the Anaconda comedy train wreck. It's on the Global Voice every freaking Wednesday. Yeah, it's the Anaconda comedy train wreck. Every Wednesday at 13 UTC.
6: Ja, het laatste was van Herman Vinkers uit Limburg. Dat was duidelijk, denk ik. Goed, volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Triple Dutch. Hierna kan je luisteren naar Sean Klein's Eine kleine comedy trainwreck. Ik wens je een prettige dag verder en tot volgende week.